ormai sus blut bana mai as jij. Jouw groet echo steeds aan mij. Oshihana, hoor tot ek jou krijg.